van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten.

0: is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Deze doel, het is weer zoiets.
2: Eindrom sta je de kop.
1: Pak je een auto, stal je fiets. En lopen er een bal.
2: Heeft de baan als winkels, is hij veel meer van gul.
3: Maar kermis is nog net zo fris.

Canada. Fietsenkruis met hindernis. Kom op, zet af en racen. Hoed verkuizen van kermis mis. Wel wil de mooiste wezen. Hier is dat en door is dit huis niet nooit te

waar je weet dat er iemand op je wacht. Doe het niet, duw me weg, laat me blijven tot de zon opkomt. Doe het licht uit,

0: Het is nu 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: each other carry.
1: Het is nu 6:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuigen geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Tijd wie er niks aan maken, maar ik wil het geen neem kwiet. Ik heb mijn droom, ik heb mijn zak, ik heb mijn luchtkasteel. Als ik te noos zit, dan zeg ik dat mijn spiet.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

net als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost, Frans, maar zing voor me.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

luisteraars, welkom bij Smeltkroes. Fijn dat u weer naar ons luistert. Achter de knoppen zit Ronnie van Wal en de overdenking wordt verzorgd door Erie Fokkert. En ik ben Naomi Pothoff. We beginnen vandaag met het lied U die mij geschapen hebt. En het is samenzang vanuit de Vrije Evangeliegemeente in Breda.

We gaan verder met gebed voor een nieuwe dag. En het is een lied gezongen door Jesus Worship. En het is eigenlijk een ochtendgebed.

Dit is echt een prachtig kippenvellied. We gaan verder met Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben. Gezongen door Carmen Melisande.

25 augustus mag Lammy haar 72e verjaardag vieren. Samen met haar man en haar kinderen en kleinkinderen. Wij, namens het Smelkroesteam, wensen Lammy een hele fijne verjaardag. Lammy, jij krijgt van ons het lied Heer, u bent mijn leven.

Goedemorgen, luisteraars. Ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij één woordje uit de Bijbel. Een woordje dat alleen door Jezus werd gebruikt. En we vinden dat onder andere in Matteüs 8. En daarvan lees ik een paar versen vanaf vers 23. Jezus stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te koken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen: Heer, red ons toch, wij vergaan. Hij zei tegen hen: Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing: Wat is dat toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Het woordje waar ik bij stil wil staan is het woordje kleingelovigen. In de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, het Grieks, oligopistos, oligopistoi. Mooi woordje, kleingelovigen. Als we daaraan denken, denken we aan mensen met een klein geloof. Mensen die misschien nog niet zoveel weten van het christelijk geloof, die de weg naar de Heer Jezus en God nog een beetje moeten vinden. Maar daar gaat het niet om. Het bijzondere van dit woordje is: het komt 5 keer voor in het Nieuwe Testament en alle 5 keer wordt het gebruikt door de Heer Jezus. En alle 5 keer zegt hij het tegen zijn discipelen, zijn volgelingen, de inner circle, de ingewijden. Niet mensen van buitenaf, nee, juist de kern. De eerste keer dat Jezus dat woordje gebruikt is in Matteüs 6. Dan gaat het over dat je je zorgen kunt maken over kleding, over eten en zo. En dan staat er in vers 30: Met hoeveel meer zorg zal God jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Dus maak je niet bezorgd, zegt Jezus dan. Zorgen maken is niet nodig, want God zorgt voor jou. De tweede keer dat Jezus dat woordje oligopistoi, kleingelovigen, gebruikt, is dan in Matteüs 8, het verhaal wat ik net heb gelezen. De derde keer dat Jezus het gebruikt, is ook op het meer. Dan zijn de leerlingen onderweg met de boot en dan komt Jezus lopend over het water naar hen toe en dan worden ze bang, want ze zien een spook, tenminste daar denken ze. Petrus denkt dan dat het Jezus is, herkent hem en vraagt of hij over het water mag lopen. En Petrus doet dat, maar zodra hij zijn blik afwendt van Jezus, zakt hij weg in het water en wordt hij bang. En dan staat er in vers 31, meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei: Kleingelovige, oligopistoi, waarom heb je getwijfeld? Als ik in de buurt ben, hoef je niet te twijfelen. Dat is eigenlijk de boodschap die Jezus meegeeft. En dan de vierde keer, ook in Matteüs, hoofdstuk 16. Dan zijn ze naar de overkant van het meer gegaan, de leerlingen, met Jezus. En dan komen ze erachter dat ze geen brood bij zich hebben. Dan spreekt Jezus over zuurdesem. En dan gaan ze onderling in een gesprek. Ja, we zijn het vergeten, brood niet meegenomen. Ze redeneren, ze schieten tekort. En dan staat er in vers 8, Jezus merkte dat en zei: Kleingelovigen, oligopistoi, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Waarom ben je bang dat je tekort schiet? Waarom moet je daarover redeneren? En dan een 5e keer is in Lucas 12, en dat is hetzelfde verhaal eigenlijk als in Matteüs 6. De zorg, zorgen maken over eten, zorgen maken over kleden. Jezus zegt eigenlijk elke keer weer opnieuw tegen zijn leerlingen: je hoeft je niet bezorgd te maken. Je hoeft niet bang te zijn dat je tekortschiet. Je hoeft niet te twijfelen over dingen die gebeuren in je leven of waar je mee te maken krijgt. Want als ik erbij ben, is dat allemaal niet nodig. Soms merk je dat in de levens van mensen, dat er van alles gebeurt. Maar je hoeft je niet uit het veld te laten slaan. Je mag gewoon volhouden, weten, Jezus is er. Hij is de machtige. Hij is de overwinnaar. Hij heeft de macht over de natuur. Zoals in dat verhaal van Matteüs 8, dat hij de storm en de zee bestraffend toespreekt.
God doet dingen ook meewerkend ten goede voor wie gelooft, zegt Romeinen 8. De leerlingen zaten misschien niet te wachten op een lesje houd de moed er maar in, het komt wel weer goed midden in de hevige stel. Net zo min dat u en ik misschien zitten te wachten op allerlei onverwachte, moeilijke of levensbedreigende toestanden. Maar de leerlingen werden er wel door gevormd. Toch zien we dat Jezus de situatie gebruikt voor hen. En hoe vaak is het ook niet zo met ons? Dat je na een moeilijke periode kan zeggen, ik ben gegroeid in geloof. Ik ben gevormd in mijn geloof. Ik ben bijgeschaafd. Dat is wat we daarvan mogen leren. God keert dingen ten goede. En dat is geen goedkope uitspraak. Niet dat je zomaar ineens klik het knopje om kunt zetten en alles is oké. Soms moet je door een heel diep dal. Maar als je in dat dal tot God blijft roepen, zoals de leerlingen dat ook doen, en je vertrouwen niet opgeeft, kom je gesterkt, gevormd, gegroeid weer uit dat dal. Dan kun je verwonderd zijn over de nieuwe situatie die is ontstaan. Door toedoen van de aanwezigheid van God zelf. Door toedoen van de aanwezigheid van Jezus, door zijn handelen. Net zoals de leerlingen in dit Bijbelverhaal van Matthäus 8. Na die heftige storm, die grote golven op dat meer, ontstaat er na de bestraffende woorden van de Heer Jezus een diepe stilte. Een spiegelgladde zee. Dat is het tegenovergestelde. Jezus is de autoriteit. Groter en sterker dan welke macht dan ook. Groter en sterker dan welke situatie ook waarin wij terechtkomen. En vanuit zijn macht en autoriteit kan hij bevrijdend handelen. En hij vraagt van u en mij om in alle omstandigheden te handelen vanuit dat geloof. Te handelen vanuit dat vertrouwen op hem. Dat hij als de grote figuur boven iedereen en alles aanwezig is. En ons zal leiden en ons zal beschermen. Ik wens u een gezegende dag.

Aansluitend aan de overdenking luisterde u naar opwekking 785, het fundament. We gaan verder met 10.000 redenen. Eline Segers.

De laatste liederen kondig ik in één keer aan. Want we hebben niet zoveel tijd meer en als ik er tussendoor klets, dan duurt het langer. Errie, bedankt voor de overdenking. Ronnie, bedankt voor de techniek. De laatste drie liederen zijn van Remco Hackert. Stromen van zegen, Abba Vader en ga met God en hij zal met je zijn. Gezegende dag verder.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ja, Worship was dat met en Mozik, Worship, Jafet en Sifa en een hele grote groep. Het was op een conferentie, alles mogelijk. U luistert naar DABBA, het kostprogramma op Groningen. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en verder daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En we gaan verder met Hup Worship. Kleindochter vertelt hem ervan. Prachtige mooie muziek. Vuur en vlam. Zangeres is Annemarie Koenraads.

heeft hij het niet verdiend, zegt Chris Tomlin. Doesn't he deserve it all? Het volgende lied is van Maverick City. En de zangers die erbij zijn, dat zijn Brian en Katie en Naomi. Jubilee.

There's No One Like the Lord. Dat was John Wilde met de Battle Music Group. Het volgende lied is van Cochran & Co. En dat is een mooie My Only Hope.

Hij timmert ook al een hele tijd aan de weg. Tim Hughes met Consuming Fire. En voor het laatste blokje dat we gaan doen is met Josh Baldwin. Oh, hij zou zo net starten, maar toen wou hij niet. Maar we gaan hem toch even dwingen om wel te doen. Worth Everything.

Beckerman, Pat Barrett, Praise the Lord. En dan zijn we toe aan het laatste lied van deze aflevering van Dabar. Volgende week hopen we er weer te zijn. Ik wens u nog een fijne avond. En we gaan eruit met opwekking 950-15. Wij houden van die God.

0: Het is nu 10:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt de ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Terug naar de jaren 70 met Roger Whittaker. And there's a new world in the morning. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij nog meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis, en dan probeer ik een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Het is 23 augustus vandaag. Op deze dag in 1947 werd Keith Moon geboren, drummer van The Who. Ja, en The Who, je zou ze kunnen kennen van deze hit uit 1966. Substitute.

Shake and Stevens uit de jaren 80. Toen had hij een hit met dit liedje, This Old House. Hij is ook alweer 78 jaar, Shake and Stevens. En daarvoor The Who uit de jaren 60 en Substitute. Nou, leuk om die nog eens een keer weer terug te horen. Goedemorgen, mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van, hey, wat is dit aan mijn radio? Nou, het is Groningen 1, streekradio voor de gemeente Oldambt, de gemeente Pekela en de gemeente Westerwolde. En tot de klok van 12 mag ik in dit radioprogramma muziek draaien uit vervlogen tijden. Ja, en ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1992, lang geleden. Dus ik wil je even wat een kleine terugblik geven op wat er allemaal gebeurde destijds in de wereld, 1992. RTL 4. Begon in 1992 met RTL 4 Radio. Op deze muziekzender maakten onder andere Rob van Dam, Bart van Leeuwen en Jan de Hoop radioprogramma's. 1992 was ook het jaar van de oprichting van de Nieuwe Communistische Partij Nederland. Deze NCPN stichtte een grote afdeling in de toenmalige gemeente Reiderland. En dat was allemaal onder leiding van Koert Stek en Hans Heres. En het was het jaar 1992 dat een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al neerstortte in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en zich in twee flats boorde. En deze Bijlmerram kostte 43 mensen het leven. Ja, en dit is muziek uit 1992. Tom Cochran en Life is a Highway.

0: alle gezelligheid op de zondagochtend met de Crystals. Uit de beginjaren van de jaren 60. En je hoorde Da Do Run Run.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Say the way goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: Goedemorgen, daar luister je naar de Gouden Middenweg. Ja, we draaien de liedjes van toen tot de klok van 12. En mocht je liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70, nou, dan zit je wel goed in dit radioprogramma. Ik heb er een paar meegenomen. Waaronder deze, de Bee Gees. En de Nights on Broadway.

liedjes wel lang geleden en je zingt ze lekker mee, zoals deze. Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Ik kan me voorstellen van Eddie dat hij niet wil dansen. Hij is ook alweer 78 jaar, dus ja, stel je toch eens voor dat hij een heup zou breken, Eddie Grant. Dat willen we natuurlijk niet, hè. Ja, de Bee Gees draaiden we daarvoor in Nights on Broadway. Goedemorgen, Groningen 1 op je radio. Ik gooi Groningse muziek draaien. Marlene Bakker.

0: de jaren 60. Dit is Small Faces. En All or Nothing. En Marlene Bakker draaide wie de veur in. Zij zong over Waakhan.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1987. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1987. Ik denk dat je ze wel kent hoor. In deze lijst stonden onder andere VOF de Kunst met één kopje koffie. Billy Idol met Sweet 16. The Pet Shop Boys met It's a Sin. Samantha Fox, zij zong Nothing's Gonna Stop Me Now. Wax kwam nieuw binnen met Building a Bridge to Your Heart. En Madonna stond op één met Who's That Girl?
2: Nummer 34.
0: En wij draaien nummer 34. Dit is De Dijk en Mag het Licht Uit.
2: Nummer 34.

Gezellige meezingers op de radio. Jermaine Stewart hoorde je en We Don't Have to Take Our Clothes Off. En daarvoor de dijk en mag het licht uit. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio. En mocht je de muziek van vroeger kunnen waarderen, ja, dan zit je hier goed op. Want ik heb er nog eentje voor je. Uit 1981, dit is Madness. Hoor je niet zo vaak dit liedje. Shut Up heet het.

0: van op.
1: Nou, zeker. Daar knap je lekker van op, hoor. Dus ik zal zeggen, schenkt hij er maar een mooi in. Ja, en bij een lekker kopje koffie hoort natuurlijk ook iets lekkers, hè. Ja, niet alleen een gevulde koek. Of een, wat heb je ook alweer? Wat kun je ook alweer kopen? Friske dumkes. Ook lekker, maar er hoort natuurlijk ook een lekker stukje muziek bij. Zoals deze. Demis Roussos en Islands of Love. En geniet van je koffie, hè.

0: Demis Roussos hoorde je in Island of Love.
1: Hé, hey Jack, jij gaat toch terugkomen naar die nieuws, hè? Ja, wij blijven aan de radio, mensen.
0: Jazeker, want zo dadelijk, na het nieuws van 11 uur... zijn we weer terug met nog een uur Gouden Middenweg. En alleen maar liedjes die je niet zo vaak op de radio hoort. Nou, dit is er ook zo eentje, hoor. Nana Cherry.

man, what do you expect? The guy's a

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Olivia Newton-John en John Travolta. Uit 1978 was dit Summer Night. En we begonnen even na de klok van 11 uur met de Doors en het prachtige Touch Me. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste gedeelte van het Gouden Oude Muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Ja, het zijn niet zomaar liedjes. Nee, het zijn stuk voor stuk liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Zoals deze. Jimmy Cliff, dit is Sunshine in the Music.

The Shuffles. Ja, misschien ken je ze nog wel. Nederlandse band in The Shuffles. Albert West zat er ook bij. The Way The Music Goes heette het. En daarvoor Jimmy Cliff en Sunshine In The Music.

schöne muzikale herinneringen weer terug in dit radioprogramma. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals deze, David Cassidy. And How Can I Be Sure?

Hé, luisteraars. We gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

Hanna May hoorde je. Een hit van vorig jaar heette Déjà Vu. En een hit van langer geleden, veel langer geleden hoor je daarvoor David Cassidy en How Can I Be Sure. Goedemorgen, Groningen 1 op je radio. Ik gooi Grunnerse muziek draaien. Trabaan en Tiet, het gooi schaft.

0: Drown Us Out werd bezongen door Ilse de Lange.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar Na de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je er nog steeds bij bent. En de muziek die we draaien in dit radioprogramma is onbeperkt houdbaar. En daarom hoor je straks Billy Preston na deze van Charles en Eddie. And Would I Lie to You?

0: Van lang geleden dit, 1973, Billy Preston en Will It Go Round in Circles.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
0: 1980. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1980. Nou, het zijn klassiekers hoor. Tenminste, sommige dan. In deze lijst stonden onder andere Dan Hartman met Relight My Fire. De Electronica's met De Vogeltjesdans. Bloem had een hit met Even aan mijn moeder vragen. Bob Marley, hij zong Could You Be Loved. Electric Light Orchestra kwam nieuw binnen met All Over the World. En ABBA stond op been met The Winner Takes It All. Nummer 6. En wij draaiden nummer 6. Dit is Ottawa. Een lekkere vermezing met D.I.S.C.O. Nummer 6.

The Marvelettes. En Please Mr. Postman. En Otto One draaiden we daar weer voor uit de top 40 van deze week. Maar dan die van 1980. We draaiden D.I.S.C.O. Nou, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Elaine Page. Dus ik dacht van, nou ja, het mag wel eens een keertje weer. Elaine Page op de radio. Ken je dit liedje nog? Komt uit de jaren 80. If You Don't Want My Love.

Joshua Hadley was dit. En hij zong Broke Again. En daarvoor Elaine Page. En If You Don't Want My Love. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio. Met de Pet Shop Boys. It is always on my mind.

Always on my mind zijn wij alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Etta James. And I just wanna make love to you.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt natuurlijk weer hallo tegen al die muziekvrienden die op dit moment luisteren. Muziekvrienden, hartelijk welkom bij een uurtje Muziekarchief. En wat hebben we deze keer weer uit het archief gepubliceerd? Nou, muziek uit de jaren 86, 87 en 88 waarschijnlijk ook nog. Dan heb ik het onder andere over de Stranglers, maar ook over de Swing Out Sister. Voor Paul Simon komt voorbij, de Pet Shop Boys, Sting en nog een paar andere. Maar in ieder geval, wat we zeker niet hebben is de muzikale tv-tips in het midden van het programma. Helaas deze week niet aangeleverd. We moeten toch eens even over kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar we hebben wel die twee andere rubrieken die in het programma voorkomen. Natuurlijk de geschiedenis van de larpschijf ergens in het programma. En straks plaatje 3 en 4, dan mag je gewoon je hoed oplaten. Daarover straks veel meer. Ik zou zeggen, ga lekker meegenieten van die heerlijke gouden ouwe van deze keer in het Muziekarchief. En we beginnen vandaag bij de groep Swing Out Sister. Die werd in 1985 opgericht in Manchester door toetsenist Andy Connell en drummer Martin Jackson. En al snel komt ook zangeres Corinne Drury erbij. En ze tekenen een contract voor 2 singles. De eerste, Blue Moon, flopt volledig. Dus is de grote druk om met die tweede single wel een hit te scoren. En er staat natuurlijk een deadline. Die platenmaatschappij zegt, ja, dan moeten we hem hebben. En tot vlak voor die deadline had componiste Corinne Drury totaal geen inspiratie. En in de laatste nacht komt er toch een idee. En toch ontstaat dan een single. En dat is Breakout. Het wordt een internationale hit. En in de videoclip is Corinne Drury trouwens te zien in haar oude beroep als modeontwerper. Deze plaat was de redding van de band Swing Out Sister.

tot zover Swing Out Sister met hun eerste grote hit Breakout. In Galveston, Texas, wordt op 18 december 1952... de Amerikaanse model en singer-songwriter Roseanne Vela geboren. Later verhuist de hele familie Vela naar Arkansas... en daar bezoekt Roseanne ook de universiteit, doet ze modellenwerk... en trouwt met een muzikant, namelijk Jimmy Roberts. Die trouwt tot korte tijd later helaas overlijdt. Rosie Vela, want zo noemt ze zich kortweg, verhuist dan naar New York... en wordt daar een succesvol model en speelt in diverse reclamespotjes en films. Ze bouwt dan met het geld wat ze verdient even een eigen opnamestudio... en neemt daar haar debuutalbum Zazu op. Want de muziek voelt toch ook nog altijd heel interessant. Dat album werd geproduceerd door Gary Katz... en ze werd bijgestaan door Donald Fagen en Walter Brecker. Toch niet de minste in die tijd. Het album werd een succes in Europa samen met de single Magic Smile. En daarna nam ze nog een album op met deze heren Brecker en Fagen... maar dat werd nooit officieel uitgebracht. Later was ze wel achtergrondzangeres bij onder andere The Electric Light Orchestra... en had 7 jaar een relatie met de man van The Electric Light Orchestra, Jeff Lynne. Daarna ging het bergafwaarts met Rosie Vela... en had ze haar vele vrienden erg hard nodig. En hoe het tegenwoordig met haar gaat, zou ik niet weten. Maar wat ik wel weet, is dat we klaar hebben staan. Magic Smile, Rosie Vela, bijgestaan door Donald Fagen.

De invloeden van Steely Dan zijn zeer duidelijk te horen. Natuurlijk Rosie Vela en Donald Fagen met Magic Smile. Brengt ons bij de cover en daarin vandaag het ultieme striptease-nummer. Jawel, You Can Leave Your Head On. Dit nummer doet namelijk, dat weten we allemaal, tenminste denk ik allemaal, Kim Basinger, haar legendarische striptease in de Adrian Lyne film 9½ Weeks. In die film is de coverversie van Joe Cocker te horen. Hij nam het op in 1986 voor zijn album, kortweg getiteld Cocker. Maar You Can Leave Your Head On werd geschreven en als eerste opgenomen door niemand minder dan Randy Newman. En dat deed hij in 1972 al voor zijn LP Sail Away. En door velen wordt dat gezien als het beste album van Randy Newman. Op Sail Away staan ook bekende nummers van Randy Newman, zoals Simon Smith and the Amazing Dancing Bear en Lonely at the Top. Maar vandaag gaat het dus over You Can Leave Your Head On. Eerst Joe Cocker en daarna het origineel van de componist Randy Newman.

0: Helemaal mooi. Met zijn piano Randy Newman en You Can Leave Your Head On. Het origineel van de coverversie die daar vooraan gaan te horen was van Joe Cocker. Tot zover dus de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En daar gaan we het hebben over het album Dreamtime. En dat is een album van The Stranglers. Dat verscheen in 1986. En het is een mix van uptempo en zeg maar beschouwende muziek. Het album werd geproduceerd door Larry Latham. En het zou het enige album van The Stranglers zijn die ook de Amerikaanse albumlijsten wist te bereiken. Van Dreamtime werd de track Always the Sun op single uitgebracht. In december 86 kwam het onze top 40 binnen, bereikte de 35e plek en was daarmee ook dan de laatste hitsingle voor de Stranglers hier in Nederland. Always the Sun dus. Hier is, of hier zijn, moet je nou zeggen, de Stranglers.

De Stranglers uit 1986. En dan blijven we een beetje met datums heen en weer gooien. 26 juni 1956. Dat wordt in Stockton, in Californië, Chris Isaak geboren. Hij wordt zanger, muzikant, componist en ook acteur. In 1981 richt hij de band Silvertone op. En later werden zij zijn vaste begeleidingsband. Bestaande uit bassist Roland Sally, gitarist James Calvin Wilesley en drummer Kenny Dale Johnson. En in 1985 komt het album Silvertone uit. Gevolgd door Chris Isaak in 1987 en daarna het album Heart-Shaped World in 1989. En de grote doorbraak voor Chris Isaak komt als regisseur David Lynch in 1991 de single Wicked Game gebruikt in de film Wild at Heart. En ook de videoclip zorgt voor de nodige aandacht door de toplessenrol van topmodel Helena Christensen op dat moment. Voor Wicked Game had meneer Chris Isaak al in Nederland een hitje met A Blue Hotel. En dat is afkomstig van het album Chris Isaak uit 1987. Een compositie van hemzelf en het geheel werd geproduceerd door Eric Dickerson. We gaan naar het Blue Hotel.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: Het legendarische album Graceland, dat was uiteindelijk het zevende studio-solo-album van Paul Simon. Het verscheen in augustus 1986 en in Nederland bereikte het de eerste plaats in de albumlijsten. Maar dat gebeurde ook in Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Engeland. Het kreeg verder een Grammy Award en in 2012 werd het ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het album opnieuw uitgebracht en verkocht het opnieuw zeer goed. Het titelstuk Graceland, de track zeg maar, kreeg ook nog eens een Grammy-onderscheiding. En andere bekende nummers van dit album zijn Diamonds on the Soles of His Shoes, Homeless, natuurlijk You Can Call Me Al en deze The Boy in the Bubble.

Tot zover Paul Simon. En dan gaan we verder met de band Talk Talk met een nummer Life's What You Make It. En die band die bestond van 1981 tot 1991. Werd opgericht door zanger Mark Hollis, bassist Paul Webb, drummer Lee Harrison en toetsenist Simon Brenner. En samen brengen zij in 1982 het album The Party's Over uit. Daarna verlaat die Brenner de groep en wordt min of meer permanent vervangen door Tim Freeze Green. Hij was ook de producer van hun tweede album It's My Life. En dat zou voor hun grote doorbraak worden voor Talk Talk, met single hits als Dumb Dumb Girl, It's My Life en Such a Shame. In 1986 brengen ze hun derde album uit, en die luistert naar de titel The Color of Spring. En daarop verlaten ze hun synthesizer geluid en krijgen de gitaar, de piano en het orgel een veel grotere rol in de muziek van Talk Talk. En op dat album staan vooral composities van Mark Hollis en die Tim Freeze Green. Zoals bijvoorbeeld Living in Another World, en waar ik het al over had, deze Life's What You Make It.

0: Sinterklaas alarm schreef.
1: De geschiedenis van...
2: Alarm!
3: En daarmee zitten we vandaag precies op de goede datum. Want we hebben gekozen voor een alarmschijf die gekozen werd op 22 augustus 1987. En dan hebben we het over What Have I Done To Deserve This van The Pet Shop Boys samen met de zangeres Dusty Springfield. Het staat uiteindelijk 9 weken in de top 40 en bereikt hier de tweede plaats. En in ook Amerika en in Engeland kwamen we uiteindelijk op de tweede plaats terecht. De single werd geschreven door de bandleden van The Pet Shop Boys, Chris Lowe en Neil Tennant, samen met de Amerikaanse songwriter L.A. Willis. En voor Dusty Springfield was het haar comeback in de hitlijsten en was het begin van een hernieuwde belangstelling voor haar muziek. De Pet Shop Boys brachten What Have I Done To Deserve This uit op hun album Actually. En later zou het synthesizer duo ook nog de duetsingles Nothing Has Been Proved en In Private met Dusty Springfield uitbrengen. Maar begon dus die samenwerking met deze What Have I Done To Deserve This.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die gaat het hebben over het album Nothing Like the Sun. En dat is het tweede solo studioalbum van Sting. Het bevat diverse muziekstijlen zoals rock, jazz, reggae, dance en funk. Het werd allemaal opgenomen in de Air Studios op Montserrat. En het werd geproduceerd door Sting samen met Hugh Padgham en Brian Lauren en Neil Dorsman. En als eerste single verscheen Nothing Like the Sun. Van dat album moet ik zeggen. Van dat album verscheen als eerste single We'll Be Together. Een nummer dat Sting oorspronkelijk voor een reclame schreef. Hij speelde tijdens zijn Sacred Love Tour in 2004 en toen zong hij het samen met Annie Lennox. Later zou We'll Be Together nog opgenomen worden voor de soundtrack van de film Bridget Jones, The Edge of Reason. En aan het eind van het nummer komen een aantal tekstfragmenten voorbij van Sting's eigen hit If You Love Somebody, Set Them Free. Luister maar eens even, want wij gaan naar de originele release datum 1987 van het album Nothing Like the Sun. We'll Be Together is de titel.

Sting dus met een track van het album Nothing Like the Sun Will Be Together. We gaan verder met het Engelse trio Ellis Baggs en Howard. Die bestond uit Simon Ellis, Nick Baggs en Austin Howard. En zij werden bijgestaan door de gitarist Paul Harvey, drummer Robbie France en toetsenist Harry Sutcliffe. En bassist Nick Baggs zat ooit in de groep Kajagoogoo. En de Engelse pers was daarom wat sceptisch, want dat was natuurlijk maar een poppie bandje. En ook hun keuze voor een Duitse producer, Ralph Ruppert, dat leverde nogal wat kritiek op in Engeland. Hij was daar namelijk op dat moment ook weer zeer succesvol met de groep Wet Wet Wet, waar een aantal critici ook wel een mening over hadden. In Europa scoorden Ellis Baggs en Howard in 1987 een hit met Big Bubbles No Troubles. En het werd hun enige hit in Nederland. En dan ook nog vooral in de discotheken. En misschien heb jij er ook wel op staan dansen op deze Big Bubbles No Troubles.

Bubbles, No Troubles brengt ons bij een plaatje wat eigenlijk niets deed in Nederland. Dus, want sommige nummers doen er gewoon helemaal niks, maar zijn dan wel succesvol in andere landen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het nummer Row With It van Steve Winwood. Dat werd een klein hitje in Engeland, maar stond wel 4 weken op de eerste plaats in de Amerikaanse Hot 100 en ook op 1 in de Canadese hitlijsten. Steve Winwood schreef in 1988 samen met Will Jennings en later kregen ook de Motown-componisten Holland Dozier en Holland de credits, want het zou een beetje lijken op de Junior Walker hit I'm a Roadrunner, wat zij schreven in 1966. We sluiten muziekarchief ermee af. We zeggen tot de volgende week. Hier is Steve Winwood.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: heeft hij me weer de schuld, hoor. The Golden Earring and the Devil Made Me Do It. Applaus, jawel.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag. En hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. We zijn weer tot 5 uur vanmiddag bij je via Groningen 1 natuurlijk. En vandaag is natuurlijk de dag van de Grand Prix van Nederland. Voorop de laatste keer, de last lap. Op het circuit van Zandvoort. Straks om 3 uur gaan ze van start. En natuurlijk houden we je een beetje op de hoogte van alles wat daar gebeurt. En vanmiddag heeft FC Groningen ook een zware wedstrijd. Hoewel men nu denkt van dat ze het beter aankunnen dan ooit waarschijnlijk. Ze spelen vanmiddag tegen PSV. En dat begint straks om 2:30. We houden je natuurlijk op de hoogte. Verder natuurlijk ook allerlei lokale en regionale nieuwtjes vanmiddag in de gezellige zondagmiddag. En natuurlijk, laat ik eerst

The Righteous Brothers in de gezellige zondagmiddag. Unchained Melody en daarvoor Nell Horan en Miles Smith en Drive Safe. Dat geldt natuurlijk ook vanmiddag voor de Grand Prix van Nederland. Op het randje zal het ongetwijfeld gaan, maar hopelijk allemaal wel veilig. Goed, vandaag zijn er ook wat dingen te doen in de regio. De activiteitenkalender. Dus vandaag het kunstenaarscollectief aan de rand van Nederland. Kunst aan de rand van Nederland. Dat is een podium voor kunstenaars in de Gronings-Duitse grensstreek. En ze hebben een tentoonstelling die je vandaag kan bekijken. Die is gisteren voor het eerst open geweest. En daar kun je nog terecht tot 27 september. Iedere middag, volgens mij, van 1 tot 5. En dus ook vanmiddag. De toegang is helemaal gratis. En dat vindt allemaal plaats in Beerta in de Bartholomeuskerk. Kunst aan de rand van Nederland.nl. Daar vind je er alles over. En vanavond kun je naar de Vennekerk in Winschoten. Organist Marco Den Toom komt naar Winschoten namelijk om de samenzang te begeleiden. Den Toom is onder meer bekend als organist van de Bovenkerk in Kampen en van zijn medewerking aan Nederland Zingt en Mannenzang Katwijk. De toegang is helemaal gratis en dat begint vanavond om 7 uur. Alle activiteiten voor vandaag en de komende week kun je natuurlijk terugvinden op onze site Groningen1.nl. Kijk dan even bij de activiteitenkalender. En hier is Criss Cross Amsterdam.

Ja, de Matador van Garland, Jeffries. En zometeen gaat het natuurlijk beginnen. Tenminste, voor wat betreft het voetbal. PSV tegen FC Groningen. Volgens mij, vorig jaar zijn de mannen van PSV kampioen geworden. En nou, dat zou dan een moeilijke wedstrijd zijn geworden. Maar als ik zo de analyse... De analytici hoor. Na afloop van de eerste twee wedstrijden van FC Groningen dit seizoen hebben ze best nog wel een kans vanmiddag, Groningen. De opstelling die is bekendgemaakt. Fasen in het doel. Prins, Blokzijl, Zinger, De Jonge, Willemsen, Schreuder, Van der Werf, Land, Clement en Van Bergen in de spits natuurlijk. En bij PSV speelt onder andere Filip Kostić. Trainer Dick Lukien van FC Groningen heeft Kostić vroeger nog meegemaakt in de selectie van Jong FC Groningen. En ze hadden een gezellig weerzien. Ze gaven elkaar een knuffel toen ze elkaar weer zagen. Dus de verhoudingen zijn nog allerhartelijkst, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk straks om 3:00 dan gaat het los op het circuit van Zandvoort. Met de Grand Prix Formule 1 van Nederland. En daarover straks meer. Eerst nog aan het nieuws hoor je via Buze. Klaar voor de start.

0: Ja, wie abuse en klaar voor de start. Nou, wij zijn ook klaar voor de start. En niet voor de Formule 1 en niet voor het voetbal, nee hoor. Gewoon voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Op de N367 bij het Nieuwe Pekela is gisterochtend een auto van de weg geraakt. Bij het ongeval raakte een van de inzittenden ernstig gewond. Het ongeval vond 's ochtends plaats, kort na 11 uur. In de auto zaten meerdere personen. Vele hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen snel ter plekke om de eerste hulp te verlenen. Over de identiteit van de slachtoffers en de exacte oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de toedracht. Gisteravond meldde de politie dat omstanders de helpende hulp hebben toegestoken en de politie is daar erg dankbaar voor. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie. Verschillende mensen gingen het water in en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend te handelen hebben zij hulp geboden op het moment dat iedere seconde telde, aldus de politie. De politie in Duitsland heeft een melding gemaakt van een ongeval op de Duitse A31 ter hoogte van Dersum. Daarbij zijn vrijdagmiddag 3 personen gewond geraakt. Een bestuurder van een Ford Ranger met daarachter een caravan reed in noordelijke richting. Een bestuurder van een Volkswagenbus zag vermoedelijk door de hevige regen zijn voorganger te laat en reed achterop de caravan. Vervolgens kwam de auto en caravan dwars over de weg tot stilstand. Beide bestuurders en de bijrijder van de vrouw die de caravan trok zijn bij de aanrijding gewond geraakt. De A31 werd enige tijd afgesloten voor de bergingswerkzaamheden en alle voertuigen raakten totaal los. Volgend weekend is de N33 weer afgesloten tussen Assen en Siddeburen. Dat gebeurt vanaf vrijdagavond 7 uur tot maandagochtend 5 uur vanwege onderhoud, maaiwerkzaamheden en groen onderhoud. En verder worden bermen en vangrails hersteld, vinden er inspecties en keuringen plaats en worden viaducten, bruggen en het asfalt schoongemaakt. Na het weekend blijft de weg afgesloten vanuit Veendam richting Noordbroek tot woensdagochtend 9 september. Deze werkzaamheden betreffen groot onderhoud. Het asfalt wordt gefreesd en markeringen worden opnieuw aangebracht. Het groot onderhoud is nodig om de kwaliteit van het asfalt te garanderen. Verder wordt ook op verschillende plekken geluidsreducerend asfalt aangebracht. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl, zoals het vroeger heette en zoals het nu ook heet, Groningen1.nl en natuurlijk in de Groningen 1-app. Groningen 1, weerbericht. En dan nog... Wow, jongens, rustig aan. Eerst nog even het weerbericht. Ja, vandaag is de mooiste dag van het weekend. Het blijft vandaag nagenoeg droog. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Wordt een graad of 18 bij een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen begint de nieuwe week goed. Ronduit zonnig en vrijwel droog. De temperatuur stijgt naar 21 graden bij een rustige noordenwind. En in de nacht naar dinsdag koelt het af naar 12 graden. De komende week, ja, daarin zitten weer wat zomerse dagen. Dus zoals Wijlend Piet Paulusma altijd zei, die zomer komt gewoon terug.
1: En nu, nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

0: Beatles en Let It Be.
1: Ja, ik heb eventjes Formule 1 TV wat teruggedraaid.
0: Want zojuist heeft Davina Michel het nationale volkslied gezongen op het circuit in Zandvoort. En ja, goed, zometeen. Ja, het komt nu.

Ja, het Wilhelmus, uitgevoerd door Davina Michel. Ze zong natuurlijk ook een aantal jaar geleden toen de Grand Prix voor het eerst werd gehouden in Zandvoort. En nu dus de laatste keer, de last lap. En het nieuws vanuit Zandvoort is dat het het afgelopen half uur wat heeft geregend. Maar goed, het lijkt erop dat de baan tegen een uur of drie als de start is, dat de boel alweer wat is opgedroogd. En het Wilhelmus werd ook gadegeslagen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En ook is een van de prinsessen aanwezig. Volgens mij is dat prinses Alexia. Die keek ook toe bij het Wilhelmus, in ieder geval haar ouders. En ook Max Verstappen was natuurlijk aanwezig. En ja, zo vanzelfsprekend is dat niet, want het bericht ging al dat Max eigenlijk ziek is dit weekend. Dat hij zich helemaal niet zo lekker voelt. Maar ja, niet racen, dan is Max Verstappen, als dat niet kan, dan is hij volgens mij ongeveer bijna dood. Want die gaat natuurlijk altijd gewoon meedoen aan de race. Zeker deze Grand Prix van Nederland, zometeen over 13 en een halve minuut, nou minder, begint het. En ook kijk ik met een half oog naar PSV tegen FC Groningen. FC Groningen kwam op voorsprong door een doelpunt van Willemsen. Hij scoorde in de 9e minuut van de wedstrijd. Maar ja, 2 minuten later was de gelijkmaker alweer opnieuw van de schoen van iemand van FC Groningen. Want Blokzijl die kreeg de bal ongelukkig voor zijn voeten na een actie van Bommel. En passeerde vervolgens zijn eigen doelman dus 1-1 door een eigen doelpunt helaas van FC Groningen. Maar het was ook alweer bijna 1-2 geweest, melden de collega's van RTV Noord in hun liveblog. Nou goed, ik heb eerst wel weer genoeg gepraat, denk ik. We gaan eventjes verder met muziek. Waar zijn we gebleven? Nou, bij deze dame, Kylie Minogue. I Should Be So Lucky.

Foundations. Baby, now that I found you in the four. Kylie Minogue, I should be so lucky. Ja, hij is alweer wat opgeknapt. Maar ik dacht toch, als Max Verstappen ziek is, dan moeten we maar even een plaatje voor hem draaien. Als je Formule 1 gaat kijken zometeen, heel veel plezier.

Ik kom hier om te zingen, maar ik heb pine in de kop. Soes me in de oren en mijn neus, hij zit verstopt. Elke 10 minuten word ik wel drie keer naar de play. Ook al red ik niks en zoek ik niks, dat is toch niet oké. Ik keek eens in de spiegel, man oh man, wat was ik blijk. Ik dacht dan bij mezelf, ik ben een zoik. Ik werd vanmorgen wakker en dacht, oh, ik moet eruit. Ik zag toch niet zitten, maar nam toch maar dat besloot. Eenmaal in de kleren was ik weer nodig, touw en rust. Dus kroop ik als een sodemieter, maar weer lekker in mijn rust. Ik zei nog tegen mijn vrouw of aan, bel de boos maar op. En zeg maar, peerpine in de kop.

0: Maar in de loop van de dag kreeg ik bezuik van rooierines. Ik zei toen al gevat, nou ben ik de slappertines. Ik kan je nooit precies vertellen wat of het is, maar het komt erop neer, ik vouw me nooit te fris. Maar ooit denk ik zeker en verder van gezeur. Het optreden van vanochtend gooi deur. Ik zei dus ooit denk ik zeker en verder van gezeur. Het optreden van vanochtend, hier op Groningen Lodjes Festival, gooi deur.
1: Yeah. Hartstikke bedankt.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heb je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Ja. We gaan beginnen.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, uit 1975, de Dizzy Man's Band. In het begin van de tweede uur van de gezellige zondagmiddag. En A Matter of Fact. En zo net was de start van de Grand Prix van Zandvoort. Ja, de rijders gingen allemaal goed van start. Norris natuurlijk vanaf pole position. En Max Verstappen, ja, die startte vanaf zesde, zevende plek, geloof ik. Hij kwam al bijna in botsing met Liam Lawson. Maar net na de eerste ronde zo'n beetje. Ik kijk nu naar de herhaling. Max die heeft weinig grip. Die verliest de macht over het stuur, zou je kunnen zeggen. En die knalt in de muur. Ja, daarna kwam er een gele vlag en nu dan een rode vlag. En de Grand Prix van Nederland, ja, Max die kan gewoon weer zijn bed in, zou je bijna kunnen zeggen, om verder uit te zieken. Want die is voorbij voor onze landgenoot, helaas. Ja, dat had ik niet gedacht, dat het allemaal binnen één plaatje paste, zeg maar, voor wat betreft de Grand Prix van Max Verstappen. Nou, in ieder geval, ja, that's it. Sorry. Piep, zei hij net over de boordradio. Nou, wat gaan we doen bij de gezellige zondagmiddag? Want die duurt altijd gewoon 3 uur, wat er ook gebeurt. We hebben straks om 3:30 nog een keer het regennieuws en het weerbericht. De bingo voorverkoopadressen komen ook voorbij, denk ik. En verder houd je natuurlijk op de hoogte van de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Maar ook de wedstrijd, ja, dat zeg ik goed, de wedstrijd van Eindhoven PSV tegen FC Groningen. 1-1 is daar nog steeds de stand met genoeg kansen volgens mij over en weer als ik zo dit live blog eventjes bekijk. En dan zie ik dat ook PSV weer een doelpunt heeft gescoord. 2-1. Schreuders, die het lastig heeft, wordt voorbijgespeeld door Van Bommel, schrijft RTV Noord. De bal belandt bij Perisic en hij schiet van dichtbij raak. Nou, wij gaan verder met muziek. Shanna Shapiro hier in de gezellige zondagmiddag. En Material Lover.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

7 seconden. 7 seconds, Nini Sherry, Yusun Door. Of je hebt een fractie van een seconde. Dat was het geval voor Nico Hulkenberg. Want niet alleen Max Verstappen die had een dikke crash net. Maar Nico Hulkenberg die maakte ook een 360 eigenlijk. Omdat hij net als Max Verstappen de witte lijn raakte op het circuit. En die was nog glad van de regen. Nou, Bortoletto die hield hem uiteindelijk wel onder controle. Maar ja, het scheelde weinig of Nico zat er bijna in middenin. Dus onze Duitser die vlak over de grens met Nederland woont, die had een mooie save daar op het circuit in Zandvoort. Op dit moment nog steeds een rode vlag. Nadat Max Verstappen dus na 5 minuutjes al zijn auto in de muur crashte. Goed, we gaan het over iets anders hebben. Van de Stichting K6 tegen Kanker organiseerde vandaag de recreatieve fietstocht Trappen en Happen met K6. Maar liefst 95 deelnemers stapten op de fiets voor deze tocht van 50 kilometer door Westerwolde. De tocht bracht €1181,47 op voor het goede doel. De start en finish vonden plaats in de Industrieweg in Vriescheloo. Zowel racefietsers als e-bikers deden mee aan de tocht die door Westerwolde voerde. En onderweg was er niet alleen volop gelegenheid om te genieten van de omgeving, maar ook werd er goed voor de inwendige mens gezorgd. Bij de familie Borg in Boertange werden de deelnemers ontvangen met koffie en koek. Na afloop van de tocht wachtte bij de finish een broodje hamburger. De opbrengst van de fietstocht komt ten goede aan de Stichting Against Cancer. K6 tegen kanker zamelt in deze actieperiode geld in voor deze organisatie die zich inzet voor gezinnen waarvan een kind is getroffen door kanker. De stichting organiseert activiteiten voor kinderen tot 21 jaar en hun gezinsleden en ondersteunt ook gezinnen die door bijkomende kosten in financiële problemen zijn gekomen. Een bekend evenement van Against Cancer is de jaarlijkse circuitdag op het TT-circuit in Assen. Nou, een mooi bedrag dus, €1181,47. Voorzitter Bart Kruisinga was dan ook in zijn nopjes met de opbrengst. K6 tegen kanker blijft de komende periode meer activiteiten organiseren, zodat het bedrag nog verder kan oplopen. En in augustus volgend jaar wordt de volledige opbrengst aangeboden aan Against Cancer. Foto's van de tocht van vandaag kun je zien op onze website groningen1.org. En wij gaan verder met Three Nights. Dominique Fink. Ik weet het niet, luister maar gewoon.

Teervanger en Zo Vrij. En daarvoor hebben we Pommelien Thijs en Mo met Het Midden. En Dominique Fikes aan het begin van het blokje voor drie met Three Nights. Het is bijna 3:30. Over een minuut of vier om 15:33. Dan wordt de race weer hervat op Zandvoort, de Grand Prix van Nederland. Ja, die werd al vrij snel stilgelegd na een crash van Max Verstappen. Ja, de thuisfavoriet die ging al in ronde 1 of ronde 2 richting de muur. En toen was het voor hem bekeken. Goed, verder ook zo dadelijk. De start van de tweede helft in Eindhoven bij PSV tegen FC Groningen. De landskampioen van afgelopen seizoen staat met 3-1 voor bij rust. Peppi benutte een buitenkansje en stuurde keeper Vaassen van FC Groningen de verkeerde hoek in. En zo kwam FC Groningen op slag van rust op een 3-1 achterstand na een aantrekkelijke eerste helft. En wat je dan wel ziet is dat heel veel oud-FC Groningen spelers, Kostic en Peppi, dat die allemaal nu bij PSV spelen. En dat, dat is dan wel weer misschien een schrale troost voor de FC Groningen fans. Goed, we gaan zo meteen naar het nieuws toe en het weerbericht van 3:30. En dat doen we met een plaat van 2 jaar geleden van Chef Special, C'est la vie.

0: Chef Special en Salafi brengt de tijd op 3,5 minuut over 3:30. En dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Op de N367 bij Nieuwe Pekela is gisterochtend een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Een auto met meerdere inzittenden raakte van de weg. Bij het ongeval raakte een van de inzittenden ernstig gewond. Verschillende hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Over de identiteit van de slachtoffers en de oorzaak van het ongeval is niets bekendgemaakt. De politie heeft zijn locatie afgezet en verricht uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gisteravond kwam het bericht dat omstanders flink hebben geholpen bij de redding van de slachtoffers. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen, zo schrijft de politie. Door snel en doortastend handelen hebben ze hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. Een automobilist uit de gemeente Veendam is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij werd betrapt op rijden onder invloed. Volgens de politie kwam uit de blaastest de hoogst mogelijke score naar voren. Daarop heeft de politie het rijbewijs van de man ingenomen. En dan is er nog een bericht over onderhoud aan de N33 in het reguliere onderhoudsweekend dat volgende week plaatsvindt. Is de N33 weer volledig afgesloten tussen Assen en Noordbroek van vrijdagavond 7 uur tot maandagochtend 5 uur. Tijdens het weekend worden maaiwerkzaamheden uitgevoerd en wordt groen onderhoud uitgevoerd. Bermen en vangrails worden hersteld en verder vinden er inspecties en keuringen plaats en worden viaducten, bruggen en het asfalt schoongemaakt. Verder blijft de N33 na het weekend afgesloten tussen Veendam en Noordbroek. In die richting gebeurt dat tot 9 september. Op dat weggedeelte vindt groot asfalt onderhoud plaats. Het asfalt wordt afgevreesd en markeringen worden opnieuw aangebracht. Verder worden ook op verschillende plaatsen geluidsreducerend asfalt aangebracht. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht. Ja, het is een mooie dag met zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt een graad of 18 bij een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is een zonnige dag en vrijwel droog. De temperatuur klimt naar een graad of 21 bij een rustige noordenwind. In de nacht naar dinsdag koelt het kwik weer, zakt het kwik weer tot 12 graden. En in de komende week opnieuw een aantal zomerse dagen. Dus de zomer die komt komende week weer eventjes terug.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

I Found the I Could van Sydney Youngblood. Ondertussen bij PSV tegen FC Groningen heeft Dick Lukien ingegrepen in de rust. En had Schreuders gewisseld aan het begin van de tweede helft. En 3-1 staat het voor PSV. Marco Rente is de vervanger van Schreuders. Maar ik lees nu dat hij ook geblesseerd is geraakt. Ondertussen op het circuit van Zandvoort is men weer begonnen met de race. Ja, men zou weer van start gaan. En toen had Oliver Berman technische problemen. Die bleef staan tijdens de opwarmronde. En toen kwam er een extra opwarmronde. Uiteindelijk zijn ze toch van start gegaan. Met twee uitvallers dus. En niet de minste Max Verstappen. Die viel al in de eerste ronde uit. Zo'n beetje, of de tweede ronde. En die veroorzaakte daarmee een rode vlag. En nadat men weer verder ging dus. Oliver Berman ook uitgevallen. Inmiddels zijn de heren bij ronde 8 van de 72. Dus dat duurt nog wel eventjes. De Grand Prix van Zandvoort. Goed, wij hebben zometeen een nieuwe rubriek. Ja, terug van weg geweest. De voorverkoopadressen van de bingo-kaartjes voor de bingo van vanavond. Maar eerst tot die tijd. Cat Stevens, I'm gonna get me a gun. Nee, doe het niet, jongen. Doe het niet. Oh.

Jody Watley en Real Love. En daarvoor nog Cat Stevens, I'm Gonna Get Me A Gun. Nou, lijkt me niet zo'n goed idee, Cat. Ondertussen, een nieuwe rubriek terug van weg geweest in dit programma. De voorverkoopadressen van de bingokaarten. Want vanavond vindt hij weer plaats, de Radio Bingo, tussen 8 en 9:30. Met een hele leuke presentator. Ja, ik mag het doen vanavond. Goed, je kan je bingokaartjes kopen bij Fonfi Deco en Gifts. Alleen door de week is dat, van woensdag tot en met zaterdag in Ter Apel City. Verder kun je terecht bij Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Snackbar Selden in Sellingen tot 7:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 7:30. Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Shell Techno Trans in Veendam, daar kun je tot 8:00 terecht, jawel. Oh, dat was een kort instrumentaaltje, zeg. Nou, wat hebben we nu weer dan? Eens even kijken of ik die weer terug kan krijgen. Ja, gewoon nog een keer, joh. Nou, goed, waar waren we? Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Shell Kap in Stadskanaal kun je terecht tot 8:00. Tango Hilkras in Oude Pekera ook tot 8:00. En Jumbo in Winschoten, daar kun je terecht tot 8:00 vanavond. In de studio van Groningen 1 hier in Vrachtwedde kan je ook je bingokaartjes halen. Straks vanaf 17:55 naar het programma dus. Tot 8:00 vanavond. En ze kosten voor een straatje €3. Dan heb je 6 kaartjes met alle getallen die maar getrokken kunnen worden. En die staan allemaal op die kaart. Dus dan zit je gebeiteld en maak je vanavond kans op leuke prijzen. Nou, wie wil dat nou niet? Goed, we gaan verder met muziek van Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten.

Has anybody seen my sweet gypsy Rose? Jawel, Don en Tony Orlando op de radio. En daarvoor hadden we Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Het is bijna 4 uur zometeen, het NOS-journaal van 4 uur. Vertel je nog even snel dat Antonelli momenteel aan kop rijdt... na 19 van de 72 rondes op Zandvoort.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heb je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Inderdaad, geen gek idee hoor van het goede doel. Ik kan veel beter zwijgen.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, maar als ik zwijg, wie moet er dan presenteren? Dat is dan ook alweer een vraag. Goed, welkom luisteraars bij het derde en laatste uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. De Grand Prix van Nederland is nog steeds bezig op het circuit van Zandvoort. Nadat Antonelli zo straks nog aan de leiding was, zie ik nu dat Lewis Hamilton voorop rijdt op de softband. Maar die gaat nu naar binnen voor een pitstop. Dus Antonelli die zal zometeen weer aan kop rijden, gevolgd door Norris en George Russell. En Piastri doen ook goed mee. Leclerc op de zesde plaats. Verstappen viel eerder vandaag uit. Nou, vrij in het begin. Hij crashte op een, nadat hij over een witte lijn reed van het circuit. En die was nog glad. Ja, ik weet niet. Verstappen zal ongetwijfeld balen. Maar hij was ook al niet lekker in aanloop naar de Grand Prix. Dus misschien is hij wel weer onder de klamme lappen gegaan, onder de warme wol. Goed, straks om ongeveer 4:50 in dit programma de uitslagen van wat oefentoernooien die ik heb gevonden. Zo werd gisteren onder andere de Oldambtsbokaal werd daarom gestreden, zeg maar. Verder hebben we een overzicht van wat er in het verleden gebeurde op deze 23e augustus. En natuurlijk komen ook de jarigen weer voorbij. We hebben het nieuws en het weer straks om 4:30. Zometeen ook nog aandacht voor FC Emmen. En op dit moment speelt FC Groningen in Eindhoven tegen PSV. En ja, het is inmiddels al 5-1 voor PSV, zie ik. PSV die scoorde gauw eventjes de 4-1 door Perisic. Die scoorde toen Marco Rente van het veld was, omdat hij geblesseerd was. En toen had PSV een mannetje meer. Nou, hebben ze even gauw gescoord, joh. Maakt er ook uit. En PSV counterde en Van Bommel en Dest speelden de aanval met z'n tweetjes uit. En toen scoorde Dest en werd het uiteindelijk 5-1. Nou, is het bijna 6-1. Peppi die had de bal voor het inschieten, maar dat gebeurde dan toch niet. Want Vaassen was bij de les en die bracht redding. Nou, hoe dat afloopt, dat horen we natuurlijk heel snel. Want het duurt niet heel veel minuten meer, denk ik, daar in Eindhoven. Eerst gaan we verder met muziek. Justin de Wild en Cheerio.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Peter Scullern. En You're a Lady. En daarvoor Pepsi en Shirley en Heartache. Ja, ik heb wat nieuws uit de Formule 1. Daar zijn ze halverwege. De 35e ronde nu van de 72 in totaal. En vanochtend en eerder dit weekend waren er natuurlijk ook wedstrijden van de Formula 1 Academy. En daar doen wat Nederlandse dames aan mee. Nina Gareman werd vanochtend derde bij de feature race. Die gewonnen werd door de Britse Paul Mosky. En even zien. Alicia Paul Mosky uit Amerika komt ze trouwens. 21 is ze. Of startnummer 21. Ja, moet ik uitkijken wat ik zeg natuurlijk. En Alba Larsen uit Denemarken werd tweede. Nina Gareman dus op de derde plek. Gisteren werd zij ook al derde in de Reversed Grid Race. En eens even zien, Esmee Kosterman die werd vandaag tiende. Gisteren in de Reversed Grid Race werd Esmee Kosterman nog vierde. Achter Nina Gareman dus. Alba Larsen werd toen ook tweede. En Patricia Westcott, pas 17 jaar uit Amerika, ook die won gisteren de Reversed Grid Race. En Flint Schuring, onze landgenoot, die won vandaag de Porsche Supercup Race. En dus klonk het Wilhelmus vanochtend ook al een keertje over het circuit in Zandvoort. Dan FC Emmen. Die heeft best goed gevoetbald afgelopen vrijdag. Ze speelden tegen Jong AZ. Aan de Oude Meerdijk werd gewonnen met 3-1. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Voor Emmen scoorden Amadin, Quispel en Breij. En Van der Ban maakte vervolgens nog de eretreffer voor Jong AZ, moet ik zeggen. En FC Emmen staat daardoor bovenaan in de keukenkampioen-divisie. Ze hebben tot nu toe alle drie de wedstrijden gewonnen en hebben ook het beste doelsaldo. Ook MVV Maastricht heeft tot nu toe alle wedstrijden gewonnen, maar zij staan op de tweede plaats met een wat minder doelsaldo. Dus hè, dat is dan wel logisch, denk ik zo. En FC Groningen speelt nog steeds in Eindhoven tegen PSV. Ja, het staat nog steeds 5-1. En de laatste minuten tikken daar weg in het PSV-stadion. Goed, wij gaan verder met muziek van David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. We will find-

0: bijna half vijf. Tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Op de N367 bij Oude Pekela gebeurde gisterochtend een ernstig ongeval waarbij een auto van de weg raakte. Een van de inzittenden raakte ernstig gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit even na 11 uur toen het ongeval was gebeurd om eerste hulp te verlenen. Over de identiteit van de slachtoffers en de exacte oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie verricht daar uitgebreid onderzoek naar. Gisteravond liet de politie weten dankbaar te zijn dat omstanders direct in actie kwamen. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Dat dus de politie. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op het moment dat iedere seconde telde. De politie heeft vrijdag het rijbewijs ingevorderd van een inwoner van de gemeente Veendam. Hij werd betrapt op het rijden onder invloed in Hoogkerk. De 32-jarige man blies de hoogst mogelijke score volgens de politie. Daarop heeft de politie het rijbewijs van de man uit de gemeente Veendam dus ingenomen. En de Duitse politie die noteerde een ongeval op de Duitse snelweg A31 bij Dersum. Daarbij zijn vrijdagmiddag 3 personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 2:30. Een bestuurder reed in noordelijke richting over de snelweg met een Ford Ranger met daarachter een Caravan. Een bestuurder van een Volkswagenbus zag vermoedelijk door de hevige regen zijn voorganger te laat en reed achterop de Caravan. De auto en Caravan kwamen vervolgens dwars over de weg tot stilstand. De beide bestuurders en een 26-jarige vrouw die bij de Ford inzat raakten bij de aanrijding gewond. De weg werd enige tijd afgesloten geweest voor de bergingswerkzaamheden. De voertuigen raakten allen totaal los. RFC Groningen heeft vanmiddag in Eindhoven met 5-1 verloren van PSV. Daardoor heeft FC Groningen dus het eerste puntverlies van het seizoen. Ze staan nog wel altijd vierde in de Eredivisie met 6 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht. Het is vandaag een prima dag met wolkenvelden, maar ook heel veel zon. Het is vandaag een graad of 18 bij een noordwestenwind. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En morgen begint de nieuwe week ook weer ronduit zonnig en vrijwel droog. Voor morgen 21 graden bij een rustige noordenwind. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar een graad of 12. En de komende week opnieuw een paar zomerse dagen. Dus de zomer die komt gewoon weer terug.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag. Ik wil alleen...

Ja, een Nederlands houseproject uit 1995. Deep Zone, It's Gonna Be Alright. Ja, wie er dan achter staat, achter dat Nederlandse houseproject. Ik zit al een poosje te zoeken. Maar ik kan het niet terugvinden op het internet. Goed daarvoor, ook hartstikke Nederlands. Dat kon je natuurlijk wel horen. Maxime Vroger en Alleen van jou zijn vlak na het nieuws. Ja, we gaan eens even kijken wat er eerder gebeurde op deze dag in de geschiedenis. 23 augustus. Vandaag in 1614 werd de Groningse Universiteit opgericht. En in 1944 werd in Warnsveld, volgens mij is dat bij Zutphen, werd een temperatuur gemeten van 38,6 graden Celsius. De hoogste dagtemperatuur ooit sinds het begin van de metingen in Nederland. Pas in 2019 werd het record verbroken. In 1954, op 23 augustus, verongelukte een vliegtuig in zee bij Bergen in Noord-Holland. En dat had 21 doden tot gevolg. Het internet kwam als publieke service beschikbaar in 1991 op deze dag. En in 2006, toen ontsnapte Natasja Kampusch in Oostenrijk aan haar ontvoerder Wolfgang Priklopil na 8 jaar gevangenschap. En in 2019 presenteerde Dionne Straks haar laatste NOS-journaal om 18:00 avonds. Na 12 jaar stapte ze over naar Avro Tros, waar ze tegenwoordig nog altijd het programma Van Onschatbare Waarde presenteert. Goed, ook Van Onschatbare Waarde is onze verjaardagskalender. Het is vandaag de verjaardag van Hans Goedkoop, Nederlands historicus en tv-presentator. Johan Bruineel is jarig, Belgisch wielrenner en ploegleider. Nederlands presentatrice Sophie van den Enk is jarig. En Nederlands fotomodel Kim Veenstra en Nederlands zanger Brace. Het is verder ook de verjaardag van Vicky Leandros, een Grieks-Duitse zangeres. En Edwin Collins, een Britse zanger. Hij scoorde onder andere deze, A Girl Like You.

Vicky Leandros, hey Joe McKenzie. En we zien de haas van Esteban Ocon naast de baas staan in Zandvoort. Ja, we wisten niet dat hij dat ook kon om uit te vallen. Maar goed, zijn teamgenoot was natuurlijk ook al uitgevallen. Oliver Bearman en ook Lance Stroll. Die is ergens vanmiddag in het hele gebeuren zijn plekje kwijtgeraakt. En is ook al uitgevallen. Heb ik niet gezien wat daar gebeurde. Maar goed, zo gaat het nog eventjes door bij de Grand Prix van Zandvoort. Zometeen in de gezellige zondagmiddag de voetbaluitslagen. Na Cliff Richard. Lucky.

0: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
1: Ja, we hebben wat voetbaluitslagen gevonden van wat oefenwedstrijden en ook wat toernooien die zijn afgewerkt. Zo won BNC gisteren de vierde editie volgens mij van de Oldambtsbokaal. En die werd vernoemd naar de grote VVS-man van wel eer, Geert Meijer. Afgelopen week zijn de voorrondes gespeeld en gisteren waren de finales. Om de zevende plek scoorden Westerlee en Nieuwolda tegen elkaar. Dat werd 3-0. Op de vijfde plek Scheemda tegen WVV Zaterdag. Dat werd 3-1. MOVV tegen VVS werd gespeeld om plek 3. MOVV won dat met 2-0 en BNC won dus de strijdende eerste plek van Heiligerlee. Dat werd 3-1. Ondertussen werd er ook gevoetbald in Veendam in het stadion aan de Lange Leegte, waar Veendam 1894 gastheer was van het Parkstadtoernooi. Meeden die won dat, die werd eerste dus. Veendam 1894 tweede, Wildervank derde, DWZ uit Zuidwending werd vierde en Paarveld vijfde. FCS uit Stadskanaal die won in Valthermond de Zandstra Cup. Daar voetbalde VVS onder andere tegen Valthermond, Borger, Nieuwbuinen en ook FC Trapel 96. Heb ik ook nog wat oefenwedstrijden van vandaag gevonden. Tenminste, de uitslagen daarvan. Westerwolde tegen Sellingen werd vandaag 1-10. Musselkanaal tegen Titan uit Nieuw-Weringen 1-7. JVV tegen FVV eindigde in 1-1. En NWVV tegen SPW werd 0-5. En tot zover de voetbaluitslagen.

Ja, Brian Ferry, Let's Stick Together. De laatste plaat voor vandaag. De ene laatste plaat in de gezellige zondagmiddag. Ja, het programma werd vandaag door mij gemaakt. Ik was hier alleen in de studio vandaag. En zometeen hoor je de Kantine Karavaan met Gert-Jan Bos natuurlijk. En straks om 6 uur dan is onze grote vriend Gerrit Pelletier weer aanwezig. Voor 2 uur lang gezelligheid op verzoek. En natuurlijk de Radio Bingo. Die presenteer ik vanavond ook vanaf 8 uur. Dus mij betreft tot straks en tot die tijd.

0: Het is nu 5:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Magic van John Davis. En daarvoor hebben we nog gedraaid Maxine Knight Tingle. Ik hoop dat ze zo goed uitspreekt.
1: Ik heb geen idee. Ik vind het hartstikke goed.
0: Jij vindt het helemaal perfect, hè?
1: Ik vind het helemaal perfect.
0: Hele goede middag. Welkom bij een nieuwe kantinekaravaan eigenlijk. Maar wel een speciale editie, want we hebben de Disco Fever editie.
1: Zeker. It's all about the music vandaag weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, disco, voor onze tijd. Net als eigenlijk de nederpop die we normaal draaien. Maar we gaan nu dus nog iets verder terug in de tijd.
0: Mm-hmm.
1: Vooral jaren 70 is de disco, hè?
0: Ja.
1: Ja. En gisteren werd het ook al gezegd. Het gaat vooral om die kenmerkende vierkwartsmaat die heel erg terugkomt in alle disco-muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij mogen weer los.
0: Wij mogen weer los. Nou ja, ik heb dan natuurlijk al een behoorlijke tijd achter de rug.
1: Oh, heb jij vannacht toevallig ook radio gemaakt?
0: Ja, heel toevallig wel, ja.
1: Ja, hoe lang?
0: Van 12 tot 6.
1: Goeiedag.
0: Ik wou eens van 12 tot 9, maar dat is mij echt niet gelukt.
1: Nee,
0: want,
1: maar
0: eigenlijk hebben we het, gisteravond is het eigenlijk ook besloten van, hè, ik ga nog even van 12 tot 6 draaien.
1: Ja. Ja, dus je had heel goed al even voorgeslapen en zo. En goed uitgerust de dag.
0: Het was helemaal perfect. Ik heb ook niks gedaan die dag.
1: Nee, we hadden geen 50 vierkante meter laminaat gelegd.
0: Nee, ook
1: zo.
0: Niet. Nee. Ik was zeer goed uitgerust. Not.
1: Nee, maar één ding scheelt. Disco is wel uptempo muziek, dus houd je lekker wakker.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dus we mogen weer een uurtje.
0: We mogen weer een uurtje disco muziek draaien.
1: Ja.
0: En we gaan ook direct verder, want we gaan verder met Sister Sledge.

0: Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Daarvoor nog Boney M. met Daddy Cool.
1: Ja, echt de jaren 70 muziek, hè?
0: Ja, dat is ook de bedoeling.
1: Ja, 1979, Boogie Wonderland. En het was een samenwerking tussen Earth, Wind and Fire en The Emotions.
0: Mm-hmm.
1: En nummer 1 en de Billboard Top 100 in Amerika. Dus dat was echt een hele grote hit.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: Meer had je niet.
1: Nou, het is geschreven door Ellie Willis en John Lind.
0: Ja.
1: En Ellie Willis schreef later ook de wereldhit I'll Be There For You. En waar was dat de titelsong van?
0: Friends.
1: Ja, ja. Helemaal
0: zo,
1: goed.
0: Ik moest even nadenken. Ja, ja, Friends. Ja.
1: Ja, de titelsong van Friends. Ja, dat is natuurlijk...
0: Friends is hartstikke leuk.
1: De hele wereld overgegaan.
0: Ja, Jennifer.
1: Jennifer, ja.
0: Ja.
1: Ja, we hebben van de week nog een film gekeken waar ze ook in speelt. Ja,
0: blijft een leuke vrouw.
1: Het is een hele knappe vrouw.
0: Absoluut.
1: Ik hoop dat ik er over 30 jaar ook nog zo uit mag zien.
0: Dan gaan ze dan verder.
1: Ja, eentje verderop, 1980. Celebrations van...
0: Cool and the Gang.

0: The Village People en YMCA en daarvoor Earth and Fire en Weekend. Heb je ook lekker meegedanst met The Village People?
1: Nou, het is moeilijk om stil te blijven zitten.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, ja. En ik luister ook toch even extra goed naar Earth and Fire. He, gezien, dat is dit weekend al vaker gezegd natuurlijk, maar Journey Kaagman is afgelopen week helaas overleden.
0: Helaas, ja.
1: En dat was de leadzangeres van Earth and Fire. Dus ja, ook nog even mooi om bij stil te staan.
0: Zo is dat. Ja. Hey, en we gaan snel verder met de andere plaat. Nee, we gaan niet verder met de andere plaat, want wij gaan nog even de bingo verkopen te doen van de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: Ja, helemaal goed. Oh, je bent ook best scherp, moet ik zeggen.
0: Ik ben nog best scherp. Ja, ja, zeker. Ja. Ik was vannacht ook scherp.
1: Dat heb ik niet kunnen controleren. Ik heb geslapen, sorry.
0: De bingo verkooppunten. Ga je gang.
1: Je kan deze week je kaartjes kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 7:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Volvi Deco & Gifts in Ter Apel tot zaterdag 4:00. Jumbo Winschoten in Winschoten tot 8:00. En Studio Groningen 1 Vlachtwedde tot 8:00 vanavond.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel. En wij gaan snel verder met Love en You're the Greatest Lover.

0: and I'm Specialized in You. En daarvoor nog uit de 1983 de Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.
1: Ja, het is eigenlijk wel opvallend, hè, dat er best veel Nederlandse vrouwen...
0: Ja.
1: Zijn begonnen als zangeres en later een behoorlijk grote tv-carrière hebben gehad.
0: Ja, want de Dolly Dots, volgens mij zit... Zo, dan moet ik even goed nadenken en jij gaat het mij zo vertellen, denk ik.
1: Angela Groothuizen.
0: Ja.
1: En Luf.
0: Patrice, nee, niet...
1: Nee, niet die.
0: Hoe heet ze nou?
1: Patty.
0: Ja, Patty Braat. Ja,
1: Patty
0: absoluut.
1: Braat, ja. En natuurlijk Journey Kaagman, Idols later.
0: Ja, absoluut.
1: Dus die zijn eigenlijk allemaal als zangeres begonnen. Maar daarna een hele mooie carrière in de tv-wereld.
0: Ja.
1: Ja. En Patty Braat, ja, sorry, de duikplank die blijft op mijn netvlies staan. Ken je het nog?
0: Ja, dat was springen, de spring met sterren, zo heette dat, toch?
1: Ja, springen met sterren. Volgens mij was dat SBS6 toen de tijd.
0: Echt. Heb je Claire Oriabo gezien dan?
1: Ja, ook, ja.
0: Heerlijk lichaam.
1: Ja, zwembad was leeg daarna.
0: Maar ga snel verder, Gendy.
1: Ja.
0: Want we hebben nog een aantal nummers te gaan. En onder andere deze plaat. Dat is een plaat van Spargo en You and Me.

0: Spargo was dat. En You and Me. En dat was de laatste plaat wat wij voor vandaag hebben gedraaid. Ja, het einde is in zicht.
1: Wat een weekend hebben we gehad.
0: We hebben een heerlijk weekend gehad.
1: Nou,
0: veel discomuziek.
1: Ja, de heupjes zijn denk ik bij iedereen los.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Nou ja, als je op je stoel bent blijven zitten, gewoon stil. Dat is heel knap met deze muziek. Ik kan het niet in ieder geval.
0: Nee. Hey, we gaan afsluiten.
1: Ja, en dat kan eigenlijk maar met één plaat, hè?
0: Eén plaat.
1: Ja.
0: Last Dance.
1: Ja, van Donna Summer.
0: En wij zijn volgende week weer terug.
1: Zelfde tijd.
0: Zelfde zender. Zoals gezegd dus, Donna Summer en Last Dance. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Buiten raast de wereld als een wilde voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij bij jou.

geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 8 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende weken aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede avond allemaal en welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Met vandaag aan de telefoon Gerrit en Linda. Linda doet ook de regie. Sander is er voor de techniek. En Jan is er hier voor het ballen draaien. Goedenavond Jan. Ik ben Michiel en Linda die heeft ook de spelregels.
1: Goedenavond luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
2: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen volgens mij. Dus de molen staat ook weer klaar met de balletjes erin. Ja. Dus laten we beginnen. Nummer 43.
3: 43.
0: Achtentachtig.
3: Vijftien. Drieëntwintig.
0: Nummer 23.
3: 23. 73.
0: Nummer 73.
3: 73. 82.
0: 82.
3: 82. 28.
0: Nummer 28.
3: 28.
0: En tot zover de eerste trekking met daarin nummer 43. 88, 15, 23, 73, 82 en nummer 28. De tweede trekking. Nummer 77.
3: 77. 6.
0: 6.
3: 6.
0: Nummer 76.
3: 76. 21.
0: Nummer 21.
3: 21. 42.
0: 42.
3: 42. 59.
0: Nummer 59.
3: 59. 49.
0: En nummer 49.
3: 49.
0: En dat was de tweede trekking met daarin nummer 77. 6, 76, 21, 42, 59 en 49. En tot zover. We gaan verder met de derde trekking.
3: Ja.
0: Nummer 71.
3: 71. 84.
0: Nummer 85.
3: 84. 68.
0: Nummer 68.
3: 68. 32.
0: Nummer 32.
3: 32. 80.
0: 80.
3: 80.
0: Is prachtig.
3: 17.
0: Nummer 17.
3: 17. 67.
0: Nummer 67.
3: 67.
0: En tot zover de derde trekking. En dan hebben we dus drie trekkingen gehad. En krijgen we een herhaling van alle tot nu toe gevallen nummers in numerieke volgorde.
3: Ja. 6, 15, 17, 21, 23, 28, 32, 42, 43, 49, 59, 67, 68, 71, 73, 76... 77, 80, 82, 84 en 88.
0: Dankjewel. Oh, leuk geholpen ook. Ja.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, goeiedag, met Koos.
0: Mooi, Koos.
1: Mooi.
0: Mooi. Welk rijtje heb je vol?
1: Ik heb de onderste rijtje vol.
0: Ik zat te denken, wat zal ik als eerste vragen? En waar komt het kaartje vandaan?
1: Bij jullie, hè, uit de studio.
0: Oh, best hier West?
1: Ja.
0: Oké. Studio. Nou, ik ben benieuwd. Welke getallen staan er op jouw onderste rijtje?
1: Ik heb nummer 6, 17, 23, 67 en 71.
2: Deze bingo is helemaal... goed.
0: Nou, gefeliciteerd.

0: En die heeft een barbecue schotel. Dan heb ik mijn deel van de administratie weer gehad. Gerrit is nog druk bezig om van alles te noteren. Denk ik. En dan gaan we zo meteen verder.
1: Ja.
0: Heb je nog wat bijzonders gedaan vandaag?
1: Nee.
0: Nee, ook geen Formule 1 gekeken?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Was jij die ene die, die niet keek? Ja. Ja, het was een korte vreugde voor onze Max Verstappen. Een minuut of, nou, ik zit al hier in de studio. Binnen één plaatje was het gebeurd.
1: Vijf. Achttien. Zeventig.
0: Nummer 89.

0: Ja.
1: Kijk, dan hebben we nu als het goed is contact. Goedenavond met Radio Bingo.
2: Goedenavond met Bert Huikens.
1: Mooi.
2: Hoi.
1: Bert, zei je?
2: Ja.
1: Bert, oké. En voor welk rijtje bel je?
2: De middelste.
1: Het middelste rijtje. En waar komt de kaartje vandaan?
2: Jumbo.
1: Bij de Jumbo, kijk eens aan. Oké, nou, we gaan even kijken. Welke getallen staan er op je middelste rijtje?
2: 18, 23, 49, 68, 77.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Nou, hartstikke goed.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja, en hartstikke mooi ook inderdaad. Wat voor prijs wil je hebben?
2: Doe maar de geldprijs.
1: De 25 euro.
2: Ja.
1: Oké. Nou, staat genoteerd, Bert.
2: Oké, dankjewel.
1: Oké, veel plezier ermee.
2: Jo, dankjewel.
1: Mooi. Bye.

0: 1. Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond.
0: Hallo.
1: Met Jantje.
0: Mooi Jantje.
1: Mooi.
0: Jantje, en voor welk rijtje bel je?
1: Bovenste rij.
0: Het bovenste rijtje. Ben je aan het bingoen terwijl ze nog televisie zitten kijken of zo? Ik hoorde wat geluidjes. Maar goed. Jantje.
1: Ja.
0: Waar komt je kaartje vandaan?
1: Kap.
0: Bij Kap, oké. En welke getallen staan er op jouw bovenste rijtje?
1: 6, 18, 28, 43.

0: 73.
1: Strootmazel, volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry, hij is wel goud.
2: Hé, Jantje, hij is goed.
0: Ja.
2: En wat voor prijs zou je willen hebben?
0: Doe het geld maar.
2: Ook de 25 euro?
0: Ja hoor.
2: Oké, okay, staat genoteerd, Jantje.
0: Dankjewel.
2: Oké, okay. Doei. Jantje met een prijs voor het bovenste rijtje. Dat betekent dat er één prijs uit is voor het bovenste, één prijs eruit voor het middelste rijtje en er is één prijs uit voor het onderste rijtje. Wat als voordeel heeft dat je nog gewoon kunt bellen voor alle drie de rijtjes.
3: Ja.
2: Is dat niet mooi? Nee. Verder heb ik de prijzen teruggevonden, het overzicht hier. Ik kan kiezen uit 25 euro contant, is inmiddels al veel gebeurd. Rollades, carbonades of speklappen. Een gourmet, barbecue of fondue schotel. Een fashion check, te waarde van 25 euro. Een bol.com check, te waarde van 25 euro. Of zes straatjes gewone en zes straatjes super bingo kaarten.
4: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
2: Nou, daar gaan we weer.
3: Ja. 36.
2: Nummer 36.
3: 36.
2: Nummer 58.
3: 58. 85.
2: En nummer 85.
3: 85.
2: En tot zover de vierde trekking. Daarin zat nummer 5, 18, 70, 89, 36, 58 en nummer 85.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Even wachten.
0: Oh, we moeten nog even wachten. Ik was alweer veel te enthousiast. Goedenavond met Radio Bingo.
2: Dag, ik spreek met Janneke.
0: Hallo, Janneke.
2: Hi.
0: Hi. Voor welk rijtje bel je, Janneke?
2: Van de middelste.
0: Het middelste rijtje. Oké, en waar komt je kaartje vandaan?
2: Oh, ik bel van mijn tante. Ik heb geen idee. Wist je waar komt die kaartje weg? Bij Jumbo.
0: Bij Jumbo. Kijk. Ik hoor net dat je even terug moet. Dus momentje, dat zo wellicht.
2: Oké.
0: Yo.
2: Ik heb de vorige keer geboren.
0: Ja. Nou, dat was dus Janneke. Ik heb voor eventjes wat dingetjes gecontroleerd. En dan hoop ik dat we Janneke zo meteen weer terug zien.
1: Ja.
0: En daar ben je weer, Janneke.
2: Nou, talk.
0: Even kijken, waar waren we? We gaan even kijken of het goed is. Welke getallen staan er op jouw middelste rij?
2: 6, 17, 36, 42 en 84.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Dat is mooi, hij is goed.
2: Nou, super.
0: Ja. Wat voor prijs zou je willen hebben?
2: Geld graag.
0: €25.
2: Ja hoor.
0: Oké, staat genoteerd.
2: Super.
0: Jo, veel plezier.
2: Ja, dankjewel hè.
0: Jo, doei.
2: Hoi.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, hallo, met Joop.
0: Dag Joop.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag.
1: Ik voor het bovenste rijtje.
0: Het bovenste rijtje, kijk eens aan. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Kap.
0: Bij Kap. Oké. Nou, we gaan even kijken of hij goed is. Joop, welke getallen staan er op bovenste rijtje?
1: 5, 32, 49, 58 en 70.
2: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Nou, helemaal goed. Wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doen we een barbecue pakket.
0: Een barbecue schotel. Ja, die zijn goed hoor.
1: Ja.
0: Staat genoteerd, Joop. Ik zou zeggen, eet smakelijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Hoi.
1: Ja.
0: En tot zover. Dus Joop die ging er vandoor met de tweede rijtjesprijs voor het bovenste rijtje. U kunt alleen nog bellen voor de laatste rijtjesprijs. En die is voor het onderste rijtje.

0: Nou, gaan we weer verder.
1: Zeven.
0: Zeven.
1: Vijfenveertig.
0: Nummer 45.
1: 45. 35.
0: 35.
1: 35.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Met Jacoba, goedenavond.
0: Hoi Jacoba.
1: Hoi.
0: Je belt voor het onderste rijtje.
1: Dat klopt.
0: Kijk eens aan, daar hebben we nog een prijs voor. Het onderste rijtje, Jacoba, waar komt jouw kaartje vandaan?
1: Technotrans.
0: Ah, de Shell in Veendam.
1: Ja, klopt.
0: Kijk eens aan. Nou, we gaan kijken of hij goed is. Welke getallen staan er op jouw onderste rijtje?
1: 28, 35, 49, 58, 71.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Nou, Jacoba, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En wat voor prijs mogen wij opsturen?
1: De gourmet.
0: De gourmetschotel. Is wat anders dan het barbecuen wat
1: ja,
0: heel veel
1: klopt.
0: Mensen doen. Ja. Oké, okay, staat genoteerd. En veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké.
1: Heel
0: mooi. En dat waren de rijtjesprijzen. Die zijn er allemaal uit. We gaan verder voor de volle kaart. En daarvoor kun je kiezen uit €140 contant. We hebben een keukenmachine, een airfryer of een half varken diepvriesklaar.

0: 50.
1: 50.
0: 50.
1: Vierendertig.
0: 34.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ben jij Jana Wijsbeek?
0: Mooi.
1: Mooi.
0: Jana was het, hè?
1: Ben Diana.
0: Diana. Oké. Diana. Oké, staat genoteerd. Goed, Diana. Je hebt je kaart vol.
1: Ja, och, klopt.
0: Ja, ja. Waar komt het kaartje vandaan?
1: IJzeren klap.
0: IJzeren klap. IJzeren K. Anders ben ik zo lang aan het schrijven. En welke getallen staan er op jouw bingo-kaart?
1: 9, 17, 55. 73, 41, 68, 31, 43, 41, 58, 68, 5, 19, 36, 67 en 82.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat klonk enthousiast. Wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doe het geld maar.
0: 140 euro?
1: Ja.
0: Oké. Nou, veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei.
1: Hoi.
0: Nou, die moet een hoespui geloof ik op de achtergrond. Ja... Het is niet best. Goed, we gaan verder met de tweede hoofdprijs zometeen. Want we hebben natuurlijk nog een tweede hoofdprijs. Als je je kaart vol hebt en je was net te laat... Diana was je net voor, zeg maar... dan kun je 70 euro contant winnen, een pannenset of een luxe vleespakket. En we wachten even totdat de lijnen weer vrij zijn.

0: 47.
1: Nummer 47.
0: 47.
1: En dat was ook de laatste van deze negende trekking. Daarin zat nummer 22, 11, 78, 55, 50, 34 en nummer 47.
2: Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon.
1: Denk ik iemand nog op één getal te wachten.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Met Jacoba.
0: Mooi, Jacoba.
1: Hoi. Ben ik weer.
0: Ja, dat is toch weer. Jacoba.
1: Ja.
0: En ook weer een kaartje van de Shell in Veendam.
1: Ja, hetzelfde kaartje van net.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dan is het helemaal makkelijk. Maar zo straks, ja, je hebt zo straks de getallen op de onderste rij al genoemd. Maar voor de volledigheid, welke getallen staan er op jouw bingo kaart?
1: 20, 47, 64, 70, 90, 2, 11, 21, 60, 81, 28, 35, 49, 58, 71.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout?
0: Nou.
2: De door u opgegeven bingo is goed.
0: Yo! Wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Gewoon geldprijs, denk ik, toch?
0: 70 euro. Oké. Nou, staat genoteerd, Jacoba. Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Oké. Mooi.
1: Hoi.
0: Zo, en dat was Jacoba. Die ging er ook vandoor met de tweede hoofdprijs. En dan hebben we zometeen nog de troostprijzen. En daarvoor staat er op het programma 15 euro contant, een fashion check te waarde van 15 euro, een bol.com check te waarde van 15 euro, een aantal droge worsten of drie straatjes gewone en drie straatjes super bingo kaarten. En even kijken, zijn de lijnen al vrij? Dat is het geval. Wanneer heb je een troostprijs gewonnen? Nou, als je een van de volgende bingo kaarten in je bezit hebt, dus dan heb je de roze kaart en links aan de linkerkant overdwars staat een nummer. En is dat nummer 4673 4673 of is dat nummer 3462 3462? Dan mag je naar de studio bellen tijdens het volgende nummer. 0599 313 579.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, mooi, met Pikkie.
0: Mooi, Pikkie.
1: Mooi.
0: Mooi. Hoe is het?
1: Oh, we houden.
0: Ja?
1: En door, hè?
0: Ja, hier ook altijd goud, hoor. Jan die is hartstikke vrolijk van dogen, dus...
1: Oh, ja.
0: En doe hest ook als schouders een bingo koort van die link. Dat ik net woorden van ik net nummer neemd heb.
1: Dat is 4673.
0: En hoe kwam er weg?
1: Big Cup.
0: Nou, dat is allemaal goud.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs kunnen we je opsturen?
1: De bingo koorten.
0: Bingo koortjes. Staat genoteerd. Veel plezier ermee.
1: Oké, bedankt.
0: Yo.
1: Doei.
0: Goed, en tot zover de troostprijzen. Want de andere winnaar heeft niet gebeld. Dus ja, dan gaan die droge worsten of die bingo-kaartjes... die gaan gewoon weer terug naar de voorraad, zullen we maar zeggen. En gaan wij pauzeren. Zometeen om 9 uur zijn we er weer met de Super Bingo. Maak je kans op €400. Tot zo. She's crazy like a fool.

0: Ja, we zijn er weer. De molen is weer gevuld. We kunnen weer los. We gaan verder met de blauwe kaarten. En het eerste nummer is...
1: 9.
0: 9. Nummer 84.
1: 85. 47.
0: 47.
1: 47. 15.
0: 15.
1: 15. 30.
0: 30.
1: 30. 77.
0: 77.
1: 77. 62.
0: En nummer 62.
1: 62.
0: Tot zover de eerste trekking. Daarin zat nummer 9, 85, 47, 15, 30, 77 en 62. De tweede trekking. Nummer 65.
1: 65. 67.
0: Nummer 67.
1: 67. 51.
0: Nummer 51.
1: 51. 69.
0: Nummer 69.
1: 69. 72.
0: Nummer 72.
1: 72. 16.
0: 16.
1: 16. 78.
0: En nummer 78.
1: 78.
0: En dat was de tweede trekking met erin nummer 65, 67, 51, 69, 72, 16 en nummer 78. De derde trekking.
1: 34.
0: Nummer 34.
1: 34. 38.
0: 38.
1: 38. 68.
0: 68.
1: 68. 90.
0: Nummer 90.
1: 90. 79.
0: 79.
1: 79. 33.
0: Nummer 33.
1: 33. 43.
0: En nummer 43.
1: 43.
0: En dat was de derde trekking. Dus krijgen we alle getallen die tot nu toe zijn gevallen nog een keer in numerieke volgorde.
1: Ja. 9, 15, 16, 30, 33, 34, 38, 43, 47, 51, 62, 65, 67, 68, 69, 72, 77, 78, 79, 85 en 90.
0: Mooi, gaan we verder met de vierde trekking.
1: Vijfenzeventig.
0: Nummer 75.
1: 75.

0: 39.
1: 39.
0: 39. 66.
1: 66.
0: 66. 82.
1: Nummer 82.
0: 82. 27.
1: Nummer 27.
0: 27.

0: 61.
1: Nummer 61.
0: 61.
1: En nummer 23.
0: 23.
1: En tot zover de vierde trekking. Daarin zat nummer 75, 39, 66, 82, 27, 61, nummer 23. We gaan verder met de vijfde trekking.
0: Negentien. Zeventig.

0: 6.
1: 6, hè?
0: 6. Veertig.
1: Vattig.
0: Veertig. Achtenvijftig.
1: Nummer 58.
0: 58. Vierenveertig.
1: En nummer 45.
0: 44.
1: Tot zover de vijfde trekking. Daarin zat nummer 19, 70, 4, 6, 40, 58 en nummer 44. De zesde trekking. Nummer 81.
0: 81. 35.
1: Nummer 35.
0: 35. 22.
1: Nummer 22.
0: 22. 60.
1: 60.
0: 60. 84.
1: Nummer 85.
0: 84. 59.
1: Nummer 59.
0: 59. 36.
1: En nummer 36.
0: 36.
1: En dat was de zesde trekking. Daarin zat ze nummer 81, 35, 22, 60, 84, 59 en nummer 36. De zevende trekking.
0: 88.
1: Nummer 88.
0: 88.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, maar Gina.
0: Mooi, Gina.
1: Mooi.
0: Mooi. Eerst een beetje goed opletten, Gina.
1: Ja, denk het wel.
0: Goed zo. Want je hebt je kaart vol, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, we gaan eens eventjes kijken. Waar komt het kaartje vandaan eigenlijk?
1: Is er een klap.
0: Oké, okay, is er een klap. Nou, welke getallen staan er op jouw bingo-kaart?
1: Nummer 9, 58, 62, 72, 85, 47, 51, 61, 74, 88, 6, 15, 20, 37 en 65.
0: Nou, even kijken hoor.
2: Deze bingo is

0: Volgens mij zitten jullie daar met een mooi ploegje, of niet?
1: Ja.
0: Ja, man. Nou, de gezelligheid die neemt nog verder toe, want je hebt 400 euro gewonnen.
1: Ja, beter dan.
0: Ja. Chronische nuchterheid, hè? Nou, gefeliciteerd daarmee, Gina.
1: Ja, dank je.
0: Moet je het ook verdelen onder iedereen? Of,
2: Ja, weet ik
0: ook.
2: Ik heb ook
0: verdeeld. Of vindt iemand van wel?
3: Dat is je dochter.
0: Nou ja, ik weet niet. De erfenis, daar moet nog even over gepraat worden, zeg maar.
1: Nou ja, wie komt er maar door.
0: En de prijs ook. Oké, nou goed. Heel veel plezier ermee in ieder geval, Gina.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Mooi.
1: Hoi.
0: Ja, maar onder de zachters verdeeld worden.

0: Nou ja, goed. Die zal mijn enigste zoon zijn. Dan denk ik, nou ja, alle gekheid om een stokje. Gina heeft dus de 400 euro gewonnen. En is het nou niet gelukt bij jou? Ja, dan volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Het 21-spel.
0: En nu gaan we nog het 21-spel spelen. En daarvan hebben we ook nog de spelregels.
1: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellen in de uitzending gehaald. Iedere bellen krijgt één kaart. Degene met het hoogste aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Poep, poep, poep, poep. Nou, dat waren de spelregels. We gaan het 21-spel spelen. En wie mogen er vandaag bellen? Nou, dat heb ik hier heel goed verstopt. De mensen die hun kaart hebben gekocht bij Jumbo of bij Snackbar Selden. Dus de Jumbo of Snackbar Selden, die mogen bellen voor het 21-spel 0599-313-579.

0: 21-spel.
1: Ja, het 21-spel gaan we spelen. En we hebben twee personen aan de telefoon. Dus even kijken wie dat zijn. Goedenavond met Radio Bingo. Hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, met Radio Bingo.
2: Hi, met Jeannette.
1: Hi, Jeannette. Eens even kijken wie jouw tegenstander wordt. Goedenavond met Radio Bingo.
3: Hi, met Janneke.
1: Hi, Janneke.
3: Hi.
1: Janneke en Jeannette. Nou, dames onder ons hier, zeg maar. We gaan eens even kijken. Een kaart voor Jeannette. En kijken wie het hoogste heeft dan. Voor Jeannette heb ik een schop een 8. En Janneke, voor jou een klaverboer. En dat is 1 punt. Dus dan heb jij het hoogste, Jeannette. Gaan we met jou verder eerst. Nog maar eentje erbij, denk ik.
2: Ja.
1: En dat is een hartenboer. Dus dat is ook 1 punt waard. Dan kom je op 9.
2: Ja.
1: Dan heb ik hier een ruitenaas. En dan mag je kiezen of dat 1 of 11 punten moeten zijn. Ja.
2: 11.
1: Oké. Okay. Dan kom je op 20. En dan mag je passen als je wil.
2: Ja, dat pas ik.
1: Oké. Okay. Nou, niet zo'n slecht idee, denk ik. Maar goed, Janneke, we gaan even kijken of jij misschien nog wel daar overheen kan komen op 21. En nee, hebben we. Ja, kunnen we krijgen, hè. Dus eentje erbij, denk ik. Een harten 8. Kom ook jij op 9.
3: Nee, nog een kaart, hè.
1: Dat moet wel, want je mag er niet passen. Een harten 4 erbij. Dan kom je op 13.
3: Nog een kaart.
1: Dat is het ongeluksgetal.
3: Ja.
1: Maar niet voor jou, want de volgende is een ruitenheer. En dat is 3 punten. En dan kom je op 16.
3: Nog een kaart.
1: Nog eentje erbij. En dat is ook een aas. Een schop een aas. En formeel mag jij ook kiezen. Maar ik denk dat jij dat jij hem 1 waard laat zijn.
3: Precies. Ja, precies.
1: Nou, en nog een kaart erbij. Oh, en dat is een harten 6. Dan kom je op 23. Ja, helaas, je bent kapot.
3: Ja.
1: En Jeannette, ja, dan feliciteer ik jou met,
3: met het 21-spel. Dankjewel.
1: Eens even zien. 12 kaarten voor de gewone bingo, volgens mij, heb je gewonnen.
3: Ja, super. Nou, dankjewel. Ja, helemaal goed.
1: Veel plezier.
3: Nou, dankjewel.
1: En nou, Janneke ook, bedankt voor het meedoen.
3: Ja hoor.
1: Oké, yo. Hey, hoi, hoi.
3: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Nou, gezellig hè, die dames. Dan gaan ze ook nog naar Linda om nog wat dingetjes te bespreken. Goed, tot zover het 21-spel en tot zover ook de Radio Bingo. Met inderdaad Linda aan de telefoon en ze deed ook de regie. Gerrit deed ook de telefoon vanavond. Sander de techniek en Jan draaide de ballen.
4: Ja.
1: En tot de volgende keer. Volgende week is er weer de Radio Bingo. En morgen natuurlijk vanaf 9 uur weer het programma Goud. Ook dan weer met Linda. Dat is toch droog. Goed, tot ziens. Hoi.

Het is nu 10:00. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Combes Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Jeroen van Kam en het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

eenmaal in de morgen is zo wit. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vrouw, zet je maar in. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wijst, ik vind het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht. Het is

0: Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze broen en soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of goeie dikke steen.

0: Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun